0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kottie. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kottie. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden vispullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kitty Kotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kitty Kotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB.

0: verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jetten niet genoeg. Jetten veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag, maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: let's fly away.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Vanaf woensdag 13 mei is op meerdere lokale televisiezenders in Noord-Holland een bijzondere zesdelige documentaire te zien. Getiteld Binnen bij Noordwest. In de serie worden 12 medewerkers van het ziekenhuis gevolgd met de camera, zowel op het werk als privé.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan enkele files in Noord-Holland. Enkele die opvallen, de A7 Den Hoeve richting Zaanstad. In beide richtingen 5 tot 10 minuten tussen Wognum en Purmerend Noord. De N242 Middenmeer richting Alkmaar. Daar is het druk tussen Ring Alkmaar en de aansluiting met de A9. Het rijdt langzaam over 3 kilometer, reken op een kleine 10 minuten vertraging. En de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk. Tussen de aansluiting met de N244 en Markum Binnen doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilal en Bergen. Christian Peetoom komt niet terug in het Alkmaarse college van BMW. In een brief aan de raad geeft de fractievoorzitter van de VVD aan dat zijn tijd als wethouder afgerond voelt. De 30-jarige Peetoom wil zich verder en vooral breder ontwikkelen. Hij kijkt met grote trots terug op onder andere grote investeringen in sportaccommodaties en verkeersveiligheid en op vernieuwing van de binnenstad. René van Splunter uit Heilal is benoemd tot lid van de Orde van Oranje Nassau. Van Splunter was 24 jaar lang raadslid voor de VVD en werd in zijn eerste jaar al fractievoorzitter. Verder maakte hij lange tijd deel uit van de raadscommissie en was hij plaatsvervangend raadsvoorzitter en lid van de Boeg Raadswerkgroep Financiën. Burgemeester Marcia ten Bruggekaten reikte het koninklijk lintje uit tijdens de raadsvergadering van maandag. Een fietser is maandagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een bus op de Kanaalkade in Alkmaar. De fietser stak over bij de gedempte Nieuwe Sloot en had daarbij niet op tijd gezien dat er een bus van links kwam. Misschien had de laagstaande zon er iets mee te maken. De buschauffeur kon de botsing niet meer voorkomen. Ambulancepersoneel heeft de man naar het ziekenhuis gebracht en het ongeval trok veel bekijks. Een beschonken automobilist is na een eenzijdig ongeval op de A7 bij Stompetoren door de politie gestopt en aangehouden. Dat gebeurde maandagavond. De man ramde een verkeersbord op de oprit bij Hoorn, maar reed door ondanks een lekke band en andere schade. Iemand op de West-Friesiaweg belde de politie, waarna TSM uiteindelijk bij Stompetoren kon stoppen. Onderweg had hij meermalen tegenliggers bijna geraakt en verloor hij auto-onderdelen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Ziekenhuis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Kerry Melchers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: Lisette pakt uit Peter Reumer. Dag Peter.
1: Hi, dag Lisette.
0: Hoi, een nieuw jaar en nieuwe ontwikkelingen ook rondom Baantje, hè?
1: Ja, ja, het blijft nooit stil.
0: Hey, er is in ieder geval een nieuw uit. De kok en de moord in donkere dagen.
1: Ja.
0: Lang mee bezig geweest?
1: Meestal doe ik zo ongeveer hetzelfde over een boek. Het gaat erom, soms heb je een gedachte die zich ontwikkelt. En soms moet je wat meer aan je idee sleuren, zal ik maar zeggen. In dit boek wordt Sinterklaas vermoord.
0: Ja.
1: Dat was voor mij wel een bron van inspiratie.
0: Ja?
1: Ja, dat vond ik wel heel leuk om te schrijven, ja.
0: Wat ik ook al buiten uit en tegen je zei, hè, van ik zit er ook gelijk in en hij is toch...

0: Dus omdat, dan kun je niet, dat moet je ook in stand houden.
1: Nee, ja, dat blijft ook zo, hè?
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: Peter, waarom is de keuze op de moord op Sinterklaas gevallen in die periode?
0: Ja, dat, ja. Kijk, ik wilde eigenlijk schrijven dat zich in december afspeelde. In Amsterdam. Want dan is Amsterdam vol lichtjes en kleur. En dat vond ik leuk om te beschrijven. En toen gingen mijn gedachten terug. Toen ik een klein mannetje was. En met Sinterklaas tijd. Met de tram naar de Dam reed. Naar de Bijenkorf. En dan stond ik voor die prachtige laagjes. En binnen hingen Pieter aan touw. We gingen op en neer. En op een troon in een hoekje zat dan Sinterklaas. Eens in het uur ging hij even zitten en zwaaien met zijn handje. En voor een medewerker van de Bijenkorf hoorde ik dat durende de dag Sinterklaas steeds meer bolletjes dronk. steeds wankelend op zijn benen stond. Ja, goed. En toen dacht ik, wat zou er gebeuren als zo'n man, hè, dat is natuurlijk een hulp Sinterklaas, zou ik maar zeggen, gedurende die dag op het leven komt, wat gebeurt er dan? Ja, daar komt er zo'n verhaal uit voort.
1: Ja, nou, leuk. Ik zat er gelijk al helemaal in.
0: Ja.
1: En het is dan leuk dat het een maand, een paar weken na december eigenlijk uitkomt, hè? Heb je dat bewust gedaan?
0: Ja. De uitgever bepaalt altijd wanneer de boeken uitkomen. Maar ik wist dat deze in januari uitkomt. En toen dacht ik, ja, dan hebben we het achter de rug. Dan zijn we blij. Want al die drukte is voorbij, maar dan kunnen we toch nog even terugdenken aan die sfeervolle tijd.
1: Ja, in deze donkere dagen.
0: Ja, in de donkere dagen, zoals we het noemen. Ja.
1: Nou, leuk. Ben je druk met een nieuw deel al bezig?
0: Ja, ik zit nu zit ik aan het einde van deel 99. En als dat klaar is, dan ga ik eens nadenken over deel 100, Lisette.
1: Wauw.
0: Want die komt over exact een jaar uit. Volgend jaar.
1: Rond deze tijd, dan moet de 100 uitkomen.
0: 18 januari 2027, bij Leven en Welzijn, komt daar de 100ste baantje in de winkels.
1: Ja, dat ooit gedacht.
0: Onwaarschijnlijk, ja. Ja, ja, ja. Ja, goed, dan heeft ook Abbie heeft daar toen 70 van geschreven.
1: Ja.
0: Maar ik vind het op zich al bizar dat ik er 30 geschreven heb. Bizar.
1: Ja, en het leeft ook zo, hè?
0: Het leeft enorm.
1: Ja.
0: Het deed groter.
1: Het is een merk geworden bijna, volgens mij.
0: Ja, zeker is merk. En ik merk ook, we hebben de plaat gemaakt, hè, met zo'n Job en ik. Nou, daar krijg ik heel vaak van terug dat mensen dat luisteren en het leuk vinden. En het baantje is een merk. Dat is absoluut een feit. En ik doe mijn best om dat merk zo goed mogelijk te onderhouden.
1: Ja. En super nieuws natuurlijk dat we straks er op tv kunnen genieten als het goed is.
0: Ja. Ja. Ja, maar daar heb ik zelf niets mee te maken, moet ik eerlijk zeggen. De bedoeling was dat John de Mol belde op. Ik ken hem, want ik heb 20 jaar met hem gewerkt. En die zei, ik wil op basis van je boeken 10 afleveringen maken. Nou, dat vond ik een leuk idee, maar dan gaat de uitgeverij praten met de producent. En die zijn daar niet uitgekomen. Dus daar hebben we verder niks mee te maken, dat gaat buiten mij om. En dus hebben ze besloten om verhalen te maken, zelf verhalen te maken. Nou, okay. We gaan het zien.
1: Ja, we gaan het zien. Ik ben wel benieuwd.
0: We zijn wel benieuwd.
1: Ja.
0: En ik denk ook, want kijk, iedereen loopt mij te feliciteren de hele tijd. Omdat ik denk dat iedereen zit te wachten op een nieuwe seriebaantje. Ik weet het zeker.
1: Ja, maar we kunnen het nog steeds zien op Videoland, hè? Er zijn nog steeds wat afleveringen te zien.
0: Ja, ik weet het. Maar ik bedoel, ze hebben Gooise Vrouwen ook weer teruggehaald.
1: Ja.
0: En Medisch Centrum West hebben ze ook teruggehaald. En al die programma's zijn succes.
1: Ja.
0: En je moet je voorstellen, het is natuurlijk momenteel buiten niet zo'n prettige omstandigheden. We leven in moeilijke politieke tijden. En dan is het fijn terug te trekken met iets vertrouwds. Bijvoorbeeld baantje.
1: Ja, zoals vroeger.
0: Of vrouwen. Zoals vroeger. Ja.
1: Zoals vroeger. Dat geeft een beetje. Op vrijdagavond, tv aan, huppatee.
0: Vrijdagavond 8:30, ja. Elke vrijdagavond 8:30. En dan wist je dat er baantje kwam. Ja, ja. De hele families keken altijd. Ja.
1: Wij gingen er ook echt voor zitten, hoor, vroeger altijd.
0: Ja, ja. We gaan kijken hoe dat met de nieuwe serie is.
1: Uitpakt. Ja, ik ook.
0: Ja.
1: Nou.
0: Ja, ja,
1: Ik wil je voor nu hartelijk danken.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
5: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
4: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Is voor de vierde nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
6: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
4: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files in Noord-Holland leveren minder dan 5 minuten vertraging op. Er zijn wat uitzonderingen, zoals de A7 horen richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend beland je in de file, reken op 10 minuten vertraging. De N9, Den Helder richting Amstelveen. Daar rijdt het langzaam tussen Heilo en Akersloot. 5 minuten vertraging. En de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Tussen de ring van Alkmaar en de aansluiting met de A9 doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Indiana Welzijn met Paula Hendricks. Dag Paula.
1: Hey Lisette.
0: Hoi, het is weer even geleden dat we elkaar gesproken hebben en gezien hebben. Maar fijn dat we weer bij elkaar aan de koffietafel zitten.
1: Heerlijk,
0: weer,
1: ja.
0: Weer allerlei onderwerpen over huisstofmijt en allergie eigenlijk in het algemeen willen we bespreken. En dan de vlooi en teken, want we zitten inmiddels alweer in het voorjaar in 26. En ja, dat begint, die tijd is eigenlijk altijd belangrijk, hè? Maar nu een beetje extra onder de aandacht. En natuurlijk, de vakantietijd komt straks weer richting de zomer. Maar ja, belangrijk is het op tijd te gaan regelen en te melden. Daar komen we straks op terug. En dan roken en huisdieren. Nou, daar komen we later ook extra op terug. En dan, en dan de volgende keer, de volgende gesprek die we dan later gaan hebben dit jaar, is over de gemeente en de huisdieren. Maar daar zo later op terug. En natuurlijk nu ook omdat we de verkiezingstijd hebben gehad, hè. En ook in onze regio, in Noord-Holland, is dier en welzijn wel een mooi punt steeds, hè. Een mooi aandachtspunt.
1: Ja, absoluut. Ik stond dit jaar ook op de kieslijst van Wens for You in de gemeente Schagen. En dat heb ik toegezegd dat ik dat wilde. Omdat ik, ik heb natuurlijk een dierenartsachtergrond. Dus heel veel met dierenwelzijn ook bezig geweest. En daarom werd ik daar ook voor gevraagd. En dat heb ik gedaan omdat gemeenten zijn, het gemeentelijk beleid is gewoon heel belangrijk als het om zorg voor dieren gaat.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld zwerfdieren. En Wens for You heeft ervoor gezorgd dat het dierenopvangcentrum in Tuitje Horen weer op de agenda komt. En dat gaat er ook weer komen.
0: Nou, mooi.
1: Ja, dat is heel erg mooi.
0: Ja.
1: En kijk, uiteindelijk gaan grote partijen daar natuurlijk mee aan de haal.
0: Ja.
1: Maar dat is ook belangrijk, want die hebben meer zetels. Zij heeft er maar één. Maar ze zet het wel op de agenda. En dat vind ik echt zo te waarderen. Dat ik dacht, zij verdient mijn steun. En gelukkig, Wens for You bestaat nog. Dus ze hebben weer een zetel.
0: Okay.
1: En gaan door met hun goede werk.
0: Mooi zo.
1: Ook voor de dieren. Dus.
0: Ja. Als daar nieuws over is, dan komen we er ook op terug, hè?
1: Dan zeker,
0: neem ik het mee.
1: Ja.
0: Ik zei net al, huisstofmijt is een van de allergieën die huisdieren kunnen hebben. Dus we willen het ook even over de allergieën hebben, hè?
1: Ja, er zijn, weet je dat er wel 40 tot 60 allergenen zijn voor dieren?
0: Wauw.
1: Het is echt gigantisch. En daar kan ook allemaal op getest worden. En dat gaat door middel van een bloedafname. En je kunt het ook door middel van een huidtest doen, maar dat is wat intensiever. En bloedafname is eigenlijk, het is zo gebeurd.
0: Nou, eigenlijk net als bij de mensen, is ook heel veel uit bloed kunnen halen.
1: Ja, je kunt heel veel uit bloed halen. En dat is soms wel eens een beetje een vergeten manier van diagnostiek. Maar het is, het staat vaak bovenaan. En ze kunnen steeds meer ook met bloed onderzoeken. Ook op het gebied van kanker, maar ook op het gebied van allergie. En als je dus gericht, als je dus weet wat de allergenen zijn, dan kun je ook gericht behandelen. Want er zijn gewoon behandelingen voor. Ook bij mensen, maar ook bij dieren. Ja, en huisstofmijt is een heel veel voorkomende allergie. Het is wel bijzonder om te vertellen misschien dat bij mensen zie je allergie toch vaak dat ze dicht gaan zitten in hun luchtwegen, ze benauwd worden, ze rode ogen, tranenogen. En ook wel huidproblemen, maar dat is niet de primaire problematiek bij mensen, wel bij dieren. We zien vaak huidproblemen ontstaan. Dus heel veel jeuk.
0: Ja, dus ook katten of honden die ineens gaan krabben. Of...
1: Ja, en die krabben zichzelf echt helemaal kapot. En dat is ook een verschil met mensen. Je trekt aan de bel als je jeuk hebt natuurlijk.
0: En zeg, het wel als het niet overgaat, inderdaad.
1: Maar dat dieren die gaan gewoon door tot bloedens toe. En dan komen ze gelukkig bij de dierenarts. En dan kunnen we dus gericht onderzoek doen naar allergenen. En dan heb je dus ook over... Ja, je hebt ook pollenallergie. Net zoals bij mensen.
0: Ja, het voorjaar begint natuurlijk weer.
1: Ja.
0: Dus dan een relatief zachte winter ook geweest. Dus dan...
1: Ja.
0: Is, dat is wat sneller om de hoek komt het allemaal weer kijken.
1: Ja hoor, het kriebelt allemaal weer behoorlijk.
0: Ja.
1: Dus,
0: Maar voor de allergieën zijn er dus ook medicatie voor, hè?
1: Ja, absoluut. Heel veel ondersteunende dingen. Shampoos, medicatie, antijeuken medicatie ook specifiek gericht. Maar dat is natuurlijk symptoombestrijding, hè?
0: Ja.
1: En verzorgende crèmes en ook injecties zijn ervoor.
0: Goed zo.
1: Ja.
0: Nou, naar je dierenarts als je meer informatie wil. Sowieso,
1: ja,
0: hè?
1: Absoluut.
0: Ja. En dan, we hebben het over jeuk gehad en allergieën, maar vlooi en teken, dat is natuurlijk ook eigenlijk het hele jaar door belangrijk, maar vooral nu ook in het voorjaar, hè, wat extra onder de aandacht.
1: Ja, vlooien, die zijn wel het hele jaar door nu. En wel veel meer in voorjaar en zomer. Maar ze zijn er het hele jaar omdat we natuurlijk centrale verwarming hebben met z'n allen. Dus het is een heerlijk klimaat voor vlooien om in hoekjes hun, hun nabestaanden te deponeren, om zo maar te zeggen. En dan uiteindelijk komen ze dan uit door een trilling. En vaak is dat wel het voorjaar, hoor. Maar zorg ervoor dat je dieren gewoon vlooienvrij houdt. Het is niet heel moeilijk. Er zijn heel veel middelen voor. Hele veilige middelen ook. En ze brengen ook ziektes over. Met name ook wel... Kijk, voor de dieren zelf. Vlooien brengen niet zozeer heel veel ziektes op mensen over. Behalve dat je er behoorlijk jeuk van kan krijgen ook. Maar dieren kunnen wormen van vlooien krijgen bijvoorbeeld. Ja. En dat is gewoon vervelend.
0: En als we bijvoorbeeld zandbanken, hè, daar rond die omgeving of onder de bosjes vandaan kruipen, dan kunnen ze al... Dat mee per ongeluk mee naar binnen nemen, hè, bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. En zandbakken zijn natuurlijk heel gevaarlijk voor kinderen ook. En dat zijn dan met name de wormen die, die daarvoor verantwoordelijk zijn. En die zie je niet. Je ziet die kiestetjes van die wormen niet in dat zand liggen. En kinderen hebben een gewoonte om zand in hun mond te steken. Ja. En dat kan wel gevaarlijk zijn. Dus dek je zandbak gewoon goed af. Hè. Dat
0: ook
1: is natuurlijk
0: scholen
1: de boodschap.
0: En opvangen, dek je zandbak af. En mocht je nog niet een afdek hebben, zorg er dan voor. Of we spreken het in ieder geval met je team, dan kunnen we erger voorkomen.
1: Ja, absoluut. Ja. En teken, dat is natuurlijk een behoorlijk groot probleem, ook voor mensen. Omdat dat echt wel heel gevaarlijke ziektes kan overbrengen.
0: Dus zowel de ziekte van Lyme als bij mensen en dieren.
1: Ja, bij mensen en dieren. Ja.
0: Dus. Ja. Nou, straks de vakantietijd, maar je wilde het ook over roken en huisdieren hebben.
1: Ja, er is een nieuw onderzoek door het Trimbos Instituut vrijgegeven. Dus die uitkomst daarvan, dus in februari is dat onderzoek afgesloten, deelonderzoek. En daar blijkt toch wel onomstotelijk uit dat roken niet alleen voor ons als niet-roker, als we in de buurt van rokers zijn, gevaarlijk is. Ja. Nog niet praten over roken zelf.
0: Ja, als je zelf rookt, is het al schadelijk genoeg. En, maar de omgeving rookt mee.
1: Ja,
0: dat denken we soms niet, maar ja.
1: Ja, het is wel zo. En dat noemen we tweedehands rook. En tweedehands rookschade. En die is ook behoorlijk. En bijvoorbeeld, kijk, als je in een huis komt van iemand die in huis rookt, dan zie je dat alles geel is.
0: Ja, een beetje blauwachtig. Gloed hangt er soms op.
1: Ja, nou, daar zitten allemaal schadelijke stoffen in. Ja. En huisdieren hebben ook last van die tweedehands rook.
0: Ja.
1: En we zien veel meer bronchitis bij huisdieren van rokers.
0: Ja.
1: Maar wat nu ook aan het licht gekomen is dat huisdieren hebben ook last van derdehands rook. En dat is omdat ze zichzelf likken. En dan met name katten. Die wassen zichzelf natuurlijk heel intensief schoon. En die wassen de schadelijke stoffen die neerslaan op hun vacht, wassen ze van zich af. En die komen in hun bek. En geven dus ook veel schade inwendig. Maar ook dus in de bek zelf. Waardoor we dus vaker mondkanker zien bij huisdieren. Van rokers.
0: Nou, ik wist wel dat je meerookte kon als mens, maar hoe het zo in detail met de huisdieren zat, dat wist ik niet.
1: Nee, wij hebben het vroeger wel geleerd, ook tijdens de studie, maar op de een of andere manier sla je het niet helemaal op of zo, dan moet er weer zo'n onderzoek komen.
0: Ja, dan begon bij jou ook weer het lampje te branden.
1: Toen dacht ik, ach ja, dat is misschien wel belangrijk om daar eens aandacht aan te besteden. Ja. Dat het toch wel belangrijk is dat mensen die roken dat gewoon niet in huis doen, maar buiten. Als ze huisdieren, zeker als ze huisdieren hebben.
0: Ja.
1: Dat je dat gewoon wel buiten doet dan, zodat je niet direct je huisdieren daarmee in gevaar brengt.
0: Nee. Nou, over nadenken.
1: Ja, het is een aandachtspunt.
0: Ja,
1: hè?
0: Zeker. Nou ja, ik zei het net al, de vakantietijd komt er ook weer straks aan. Het is natuurlijk nu bijna voorjaarsvakantie, maar de zomervakantie en alle vakanties komen er weer aan.
1: Ja.
0: En of je wel of niet naar het buitenland gaat, is wel belangrijk om op tijd met bijvoorbeeld paspoort te checken. Ga je naar een land waar injecties of pilletjes voor nodig zijn, op tijd met je dierenarts bespreken. Hè?
1: Ja, rabies bijvoorbeeld, hè, hondsdolheid. Dat is in Nederland niet verplicht, maar in de rest van Europa wel. En dan moet je 3 weken van tevoren moet je zo'n vaccinatie halen, anders kom je de grens niet eens over. En het is wel, en dus niet alleen dat je de grens niet overkomt, maar het is ook heel belangrijk dat het gaat ook om de veiligheid van om de veiligheid van de dieren.
0: Ja.
1: Want ze zijn na 3 weken zijn ze beschermd tegen rabies. En het komt gewoon voor in het buitenland. Dus dat zijn wel belangrijke dingen. Mensen kunnen alle informatie over wat ze kunnen doen als ze naar het buitenland gaat voor de veiligheid van hun dier en wat vereist is ook vinden op de website LICG. Ja, vier hoofdletters.
0: Ja, LICG, daar staan heel veel mooie informatie op. Ja,
1: er stond ook bijvoorbeeld dit van dat roken, vond ik daar. Ja. En onder nieuws.
0: Het
1: is gewoon als je huisdiereigenaar bent, joh, ga af en toe eens naar die website.
0: Ja.
1: Er staan ook interessante artikelen over voor je huisdier.
0: Sowieso, als je vragen hebt aan Paula of over je huisdier, lisetteprager@gmail.com. En dan komt de volgende keer komen we erop terug. En de gemeente en de huisdieren. Dat is het punt waar je volgende keer heel uitgebreid over wil hebben. Maar je wilt nu alvast een beetje onder de aandacht brengen.
1: Ja, nou ja, ik ga de volgende keer nader op in. Want er is een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid opgesteld. En ik wil dat eens bestuderen. Maar dat zijn heel veel pagina's, dus daar ga ik even voor zitten. En zodat ik volgende keer een duidelijk verhaal voor de mensen heb. Ik wil nog heel kort even over agressie bij honden hebben.
0: Ja.
1: Sommige honden zijn helemaal niet, de meeste honden, bijna alle honden zijn helemaal niet agressief. Honden zijn verschrikkelijk leuke huisdieren. En soms heb je een heel leuk huisdier wat ineens wel agressie laat zien. En dan denken mensen, nou, dat is vast iets in zijn hoofd niet in orde. Maar soms is het veel simpeler. Dan heeft een dier gewoon pijn. En dus als je merkt dat er gedragsverandering is bij je huisdier en je denkt, hé, wat doet hij nou? Dat doet hij nooit. Ga naar je dierenarts en laat hem onderzoeken en kijk of hij pijn heeft. Want er is inmiddels aangetoond dat heel vaak agressie bij dieren die anders heel sociaal en lief zijn, dat pijn gerelateerd is.
0: Ja,
1: dus dat
0: kan. Want wij kunnen zeggen, nou, ik heb daar last van, of zullen we een keer naar de huisarts? Maar hij kan dat of zij kan dat niet aangeven.
1: Precies.
0: Nou ja.
1: Ja, dus dat wilde ik ook nog even,
0: bij deze. lisetteprager@gmail.com voor alle tips en tricks voor de volgende keer. Paula, dank je wel weer.
1: Heel graag gedaan.
0: Volgende keer gaan we een mooi onderwerp bespreken.
1: Gaan we doen.
0: Oké, dank je wel.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: mis het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Eén file waarbij je meer dan 5 minuten langzaam rijdt, dat is op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Christian Petom komt niet terug in het Alkmaarse college van BNB. In een brief aan de raad geeft de fractievoorzitter van de VVD aan dat zijn tijd als wethouder afgerond voelt. De 30-jarige Petom wil zich verder en vooral breder ontwikkelen. Hij kijkt met grote trots terug op onder andere grote investeringen in sportaccommodaties en verkeersveiligheid en op vernieuwing van de binnenstad. De badeendjesrace in Kamperduin was maandag één groot succes. 6000 gele badeendjes gingen tegelijk het water in en trokken veel bezoekers naar de lagune. Kinderen hielpen mee om de eendjes te verspreiden en de sfeer was volgens de organisatie geweldig. De opbrengst gaat naar Stichting ALS Nederland en Stichting Fursa, een schoolproject in Kenia. Er is tussen de 8 en 10.000 euro opgehaald met deze actie. Staatsbosbeheer gaat bomen kappen in de Waterhout in Herugewaard. De populieren in dat bos zijn verouderd en kunnen daardoor omvallen. Door de populieren weg te halen ontstaat bovendien ruimte voor andere soorten. Staatsbosbeheer wil bomen gaan planten die beter tegen een warme klimaat kunnen. Niet alle populieren verdwijnen. Belangrijke nestbomen laten natuurbeheerder zoveel mogelijk staan. Bij Broek op Lange Dijk raakte zondagmiddag een klein bootje in de problemen. Het bootje kapseisde met 4 mensen aan boord. 2 van hen raakten te water. Volgens omstanders ging het om een oude echtpaar. Met hulp van andere bootjes in de plas en een vaartuig van de brandweer konden alle opvarenden worden gered. De slachtoffers zijn daarna door de politie thuisgebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Nieuwsagenda.
1: Galerie De Vloeiende Beweging aan de Stationstraat in Bergen exposeert in mei 3 nieuwe kunstenaars. Bert Kuizinga, Marlies Geldof en Sander van der Veen. Het thema staat in het teken van wanddecoratie.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De 45e editie van de avondvierdaagse vanuit Egmond aan de Hoef staat voor de deur. Het jaarlijkse evenement start maandag 8 juni. Ook dit jaar zijn er weer leuke wandelroutes binnen de Egmonden. De routes zijn verdeeld over 5 dagen. Naar eigen keuze kan een rustdag worden ingelast.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag.

0: info@velvetmusic.nl.
1: ANWB Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
3: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
4: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
2: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
5: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
2: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18... en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: قلبي حب يا روحي حب يا عمري.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Carrièreplatform Sister heeft uitgezocht dat de gemiddelde werknemer in Bergen 22 kilometer van zijn werk af woont. Wie de dieselauto voor te laat staan, bespaart bij de huidige prijzen op jaarbasis €1.352. Voor benzine scheelt het zelfs €1.823.

0: ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
3: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
1: Op Radio 80.
5: De Huis, Tuin en Keukenshow.
6: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De herinrichting van de zanderij bij Castricum is voltooid. 23 hectare agrarische grond is omgevormd tot een natuurgebied met ruimte voor waterberging en recreatie. De wandelpaden zijn geschikt voor mensen met een rollator of in een rolstoel. En er staan ook bankjes. Aan het spoor is een biologische tuin ingericht met een voedselbos. De herinrichting was een project van de gemeente, provincie, het Hoogheemraadschap en PWN. René van Splunter uit Heilo is benoemd tot lid van de Orde van Oranje Nassau. Van Splunter was 24 jaar lang raadslid voor de VVD en werd in zijn eerste jaar al fractievoorzitter. Verder maakte hij lange tijd deel uit van de raadscommissie en was hij plaatsvervangend raadsvoorzitter en lid van de Boeg Raadswerkgroep Financiën. Burgemeester Marcia ten Bruggekaten reikte het koninklijk lintje uit tijdens de raadsvergadering van maandag. Voor de derde keer in een ruime jaar tijd is een gezin aan de Boomvalk in Herugewaard doelwit geweest van een aanslag. In de nacht van zondag op maandag explodeerde zwaar vuurwerk op de voorruit van een voor de deur geparkeerde auto. Vorig jaar mei ging een explosief af bij de voordeur van het gezin en eind juli was hun vorige auto doelwit. Het gezin zou betrokken zijn bij een slepende burenruzie. Twee mensen op een scooter zijn gewond geraakt na een valpartij. Dat gebeurde zondag op de Zuidpoort in Herugewaard. Een van de slachtoffers bleek 26 weken zwanger en dus was er grote alertheid bij de hulpdiensten. Er kwamen twee ambulances om de slachtoffers te controleren en naar het ziekenhuis te brengen. Een familielid van het tweetal nam de scooter mee. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen, onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Heerengewaard aan de Westdijk 2 in Heerengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Wat zou dat er zijn als je denkt dat je het strand oploopt? Palen om te waarschuwen voor drijfzand? Nou, dat valt alleszins mee. Want het zijn palen met borden waarop juist drijfkracht staat beschreven. Want dat is het thema van de 25e editie van Poëzie in de Branding. Tot half juni staan er 25 palen met gedichten. De palen en de plaatsing daarvan zijn mede mogelijk gemaakt door de gemeente. De tekst op de bovenste borden zijn de gedichten die de selectiecommissie het meest passend vond bij het thema. Gekozen dit maar liefst uit 174 inzendingen uit het hele Nederlandse taalgebied, dus ook Vlaanderen. Op de onderste borden prijken gedichten van jongeren en gedichtenregels van bekende en onbekende Bergenaren, waarvan het organisatiescomité vond dat ze niet konden ontbreken.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
2: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
1: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
3: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, de kilometers grootte uiteindelijk.
1: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staan een paar files in de regio, onder andere op de A1 richting Amsterdam. Tussen afrit Soest en Blaricum, 10 minuten vanwege een kapotte auto. De linkerrijstrook is er afgesloten. En de N305, Dronten richting Almere. Tussen de aansluiting met de N301 en de aansluiting met de A27 doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band!

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op 1 juni start de gemeente met de renovatie van de sporthal in Egmond Binnen. Er zijn al de nodige voorbereidingen getroffen, waaronder het plaatsen van bouwhekken. Vanaf 1 juli wordt het werkterrein voor de bouw verder ingericht en sluit een derde van de parkeerterrein. In de tweede helft van augustus starten we dan met de sloop van dorpshuis De Schulp. Er komt een tijdelijke voorziening zodat het dorpshuis wel open kan blijven voor bepaalde activiteiten. Ook is er informatie over de voortgang van de renovatie en de bouw.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Regio Nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard, met de ochtend middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard, elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard, hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Een kapotte auto zorgt voor vertraging op de N242 richting Alkmaar. Tussen Heer Hugewaard en industriegebied Boekelermeer doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De herinrichting van de zanderij bij Castricum is voltooid. 23 hectare agrarische grond is omgevormd tot een natuurgebied met ruimte voor waterberging en recreatie. De wandelpaden zijn geschikt voor mensen met een rollator of in een rolstoel, en er staan ook bankjes. Aan het spoor is een biologische tuin ingericht met een voedselbos. De herinrichting was een project van de gemeente, provincie, het Hoogheemraadschap en PWN. René van Splunter uit Heiloo is benoemd tot lid van de Orde van Oranje Nassau. Van Splunter was 24 jaar lang raadslid voor de VVD en werd in zijn eerste jaar al fractievoorzitter. Verder maakte hij lange tijd deel uit van de raadscommissie en was hij plaatsvervangend raadsvoorzitter en lid van de Boeg Raadswerkgroep Financiën. Burgemeester Marcia ten Bruggekaten reikte het koninklijk lintje uit tijdens de raadsvergadering van maandag. Een fietser is maandagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een bus op de Kanaalkade in Alkmaar. De fietser stak over bij de gedempte Nieuwe Sloot en had daarbij niet op tijd gezien dat er een bus van links kwam. Misschien had de laagstaande zon er iets mee te maken. De buschauffeur kon een botsing niet meer voorkomen. Ambulancepersoneel heeft de man naar het ziekenhuis gebracht en het ongeval trok veel bekijks. De beschonken automobilist is na een eenzijdig ongeval op de A7 bij Stompetoren door de politie gestopt en aangehouden. Dat gebeurde maandagavond. De man ramde een verkeersbord op de oprit bij Horen, maar reed door ondanks een lekke band en andere schade. Iemand op de West-Friesiaweg belde de politie, waarna deze hem uiteindelijk bij Stompetoren kon stoppen. Onderweg had hij meermalen tegenliggers bijna geraakt en verloor hij auto-onderdelen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De buurtsportcoaches van de gemeente Bergen organiseren op 4 woensdagen een speciale screeningsmoment voor valpreventie op verschillende locaties in de gemeente. Tijdens deze gratis, korte en laagdrempelige test krijgen deelnemers inzicht in een valrisico met behulp van innovatieve Smartfloor. De screeningsmomenten zijn in Egmond op woensdag 3 juni en woensdag 5 augustus van 12 uur tot half 2 bij Post aan Zee in Egmond aan Zee. In Schorrel kunnen mensen op woensdag 1 juli en woensdag 2 september van 12 tot half 2 naar de Sanderij.

0: slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer, eerst trekt bewolking over, lokaal kan een bui vallen, later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat 1 file langer dan 5 minuten in Noord-Holland. Dat is de N242, Middenmeer richting Alkmaar. Tussen Ring Alkmaar en industriegebied Poekelemeer staat een kapotte auto. En dit zorgt voor een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band!

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Stichting Sport Z organiseert met Welzijn Bergen en Jesse Tik een sportnight voor jongeren vanaf 15 jaar met en zonder beperking. Op vrijdag 12 juni van 7 uur tot 10 uur 's avonds staat Sporthal de Beek in Bergen in het teken van sport, spel en ontmoeting. De deelname is gratis en aanmelden kan via de website www.sport-z.org/sportnight.
0: Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Heilopas kan dit jaar nog niet worden gebruikt om te zwemmen bij het Baafje. Dat komt naar voren uit overleg tussen zwembadbeheerder Hollandsport en Hart van Noord-Holland, de organisatie die de passen verzorgt. Het is technisch niet haalbaar om het Baafje nog dit seizoen te koppelen aan de Heilopas. Hollandsport heeft al aangegeven deze mogelijkheid volgend jaar te willen aanbieden. Stichting Heemschut en bewoners van de wijk Plan Oost in Heilo vrezen dat industrieterrein Boekelemeer wordt uitgebreid naar de Oosterzijpolder. Deze optie lijkt te staan in de provincie Ontwerp Omgevingsvisie 2040. Volgens de bewoners wordt op uitbreiding aangestuurd. De optie blijkt al in een Europees plan uit 2023 te staan. Bovendien is een raadsinformatieavond over de omgevingsvisie verplaatst tot na de bezwaartermijn, die loopt tot 8 juni. De herinrichting van de zanderij bij Castricum is voltooid. 23 hectare agrarische grond is omgevormd tot een natuurgebied met ruimte voor waterberging en recreatie. De wandelpaden zijn geschikt voor mensen met een rollator of in een rolstoel. En er staan ook bankjes. Aan de spoor is een biologische tuin ingericht met een voedselbos. De herinrichting was een project van de gemeente, provincie, het Hoogheemraadschap en PWM. Voor de derde keer in een ruime jaar tijd is een gezin aan de Boomvalk in Herugewaard doelwit geweest van een aanslag. In de nacht van zondag op maandag explodeerde zwaar vuurwerk op de voorruit van een voor de deur geparkeerde auto. Vorig jaar mei ging een explosief af bij de voordeur van het gezin. En eind juli was hun vorige auto doelwit. Het gezin zou betrokken zijn bij een slepende burenruzie. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Dit is tot aan 12 uur hits. Aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De stichting Hans Henkemans organiseert op zondag 31 mei een concert en lezing in de Ruïnekerk in Bergen. Gewijd aan de componist en pianist Hans Henkemans, die ruim 30 jaar in het dorp woonde. De inloop begint om 2:30. Het concert duurt van 3 tot 4:30. Aansluitend is er een borrel. Toegang is gratis en een vrijwillige bijdrage is welkom. Reservering is gewenst, want vol is vol.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleeft er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band!

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In Groet worden iedere zomer een aantal semi-akoestische voorstellingen en optredens gegeven op Camping Eldorado in een hele intieme sfeer. In samenwerking met verschillende artiesten, dansers, muzikanten en singer-songwriters en verhalenvertellers willen ze zo ruimte maken voor jong talent.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: En dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in Kans.

0: Vergeet het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A9 richting Alkmaar zijn ze bezig aan de weg tussen Heemskerk en knooppunt Kooimeer. 10 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En ook op de A22 richting Velsen is het druk. Tussen knooppunt Beverwijk en de Velsertunnel. Daar staat namelijk een te hoog voertuig en hierdoor is de tunnel dicht. Hier heb je een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Verkiezingswinnaar Ons Dorp is weer bereid om te onderhandelen over een bestuursakkoord voor de gemeente Bergen. Ons Dorp wilde aanvankelijk 3 wethouders leveren en daar geen andere partijen niet mee akkoord. Nu zet Ons Dorp in op 1 fulltime wethouder die voor partij belangrijk onderwerp in de portefeuille heeft, waaronder veiligheid en asiel en statushouderopvang. Op het strand van Castricum is een vrouw lelijk gewond geraakt tijdens een valpartij. Dinsdagochtend ging ze onderuit op het betonnen pad voor de strandhuisjes langs. Opgeroepen ambulancepersoneel heeft de vrouw moeten stabiliseren in een vacuümmatras om haar veilig naar het ziekenhuis te kunnen brengen. Wat er nou precies is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. Christian Petoom komt niet terug in het Alkmaarse college van BNB. In een brief aan de raad geeft de fractievoorzitter van de VVD aan dat zijn tijd als wethouder afgerond voelt. De 30-jarige Petoom wil zich verder en vooral breder ontwikkelen. Hij kijkt met grote trots terug op onder andere grote investeringen in sportaccommodaties en verkeersveiligheid en op vernieuwing van de binnenstad. Een fietser is maandagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een bus op de Kanaalkade in Alkmaar. De fietser stak over bij de gedempte Nieuwe Sloot en had daarbij niet op tijd gezien dat er een bus van links kwam. Misschien had de laagstaande zon er iets mee te maken. De buschauffeur kon de botsing niet meer voorkomen. Ambulancepersoneel heeft de man naar het ziekenhuis gebracht en het ongeval trok veel bekijks. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Van juni tot en met augustus is het risico op letsel door grasaren bij honden het grootst. Op sommige plekken proberen wij de grasaren zo goed mogelijk te maaien. We maaien niet overal even vaak. Binnen de gemeente laten we op sommige plekken het gras extra hoog groeien, omdat dat goed is voor planten en andere dieren. De gemeente kan de groei van grasaren niet overal beheren. Grasaren komen op andere plekken voor. Zoals bijvoorbeeld tussen stoeptegels. Het is de verantwoordelijkheid van de hondenbezitter om alert te zijn op de aanwezigheid van grasaren.

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Hapja Ruhai. Hapja Amari.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Vocalgroep Erato Egmond verzorgt zondag 28 juni een sfeervol zomerconcert in de Slotkapel. Het concert heeft een bijzonder doel: het inzamelen van geld voor duurzame ledkaarsverlichting in de kapel. Tijdens het concert is het mogelijk om te doneren via een loterij, een QR-code of een eenmalige gift. De opbrengst komt ten goede aan de aanschaf van ledkaarsverlichting. Aanvang voor het concert is om 3:00 PM. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.erato-egmond.nl.

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
5: Oeh, oeh, oeh, oeh.
6: Kees, ben je daar?
7: Ja? Ja?
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
8: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
3: En doen we het stil op de radio.
4: Apart. Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
9: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Door technische problemen is de Velse tunnel gesloten op de A22 richting Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en de Velse tunnel kun je niet doorrijden en moet je omrijden via de Wijkertunnel over de A9. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Verkiezingswinnaar Ons Dorp is weer bereid om te onderhandelen over een bestuursakkoord voor de gemeente Bergen. Ons Dorp wilde aanvankelijk 3 wethouders leveren en daar geen andere partijen niet mee akkoord. Nu zet Ons Dorp in op 1 fulltime wethouder die voor partij belangrijk onderwerp in de portefeuille heeft, waaronder veiligheid en asiel en statushouderopvang. Op het strand van Castricum is een vrouw lelijk gewond geraakt tijdens een valpartij. Dinsdagochtend ging ze onderuit op het betonnen pad voor de strandhuisjes langs. Opgeroepen ambulancepersoneel heeft de vrouw moeten stabiliseren in een vacuümmatras om haar veilig naar het ziekenhuis te kunnen brengen. Wat er nou precies is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De badeendjesrace in Kamperduin was maandag één groot succes. 6000 gele badeendjes gingen tegelijk het water in en trokken veel bezoekers naar de lagune. Kinderen hielpen mee om de eendjes te verspreiden en de sfeer was volgens de organisatie geweldig. De opbrengst gaat naar Stichting ALS Nederland en Stichting Fursa, een schoolproject in Kenia. Er is tussen de 8 en 10.000 euro opgehaald met deze actie. René van Splunter uit Heiloo is benoemd tot lid van de Orde van Oranje Nassau. Van Splunter was 24 jaar lang raadslid voor de VVD en werd in zijn eerste jaar al fractievoorzitter. Verder maakte hij lange tijd deel uit van de raadscommissie en was hij plaatsvervangend raadsvoorzitter en lid van de Boeg Raadswerkgroep Financiën. Burgemeester Marcia ten Bruggekaten reikte het koninklijk lintje uit tijdens de raadsvergadering van maandag. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
2: Radio 80, uitgaansagenda.
11: Op woensdag 27 mei organiseert het Bonheuvel College in Castricum een bijzondere klimaatexamen. Iedereen die meer wil weten over de klimaatverandering, energie en duurzaamheid is van harte welkom in de gymzaal. Tijdens het examen kunnen deelnemers hun kennis testen met 36 tot 45 meer keuzevragen over deze belangrijke onderwerpen. Het hele examen duurt een uur en is erop gericht om bewustzijn te creëren over het klimaat. Je hoeft geen voorkennis te hebben, maar als je wilt kun je alvast voorbereiden met een online proefexamen op klimaatexamen.nl. De organisatie heeft samengewerkt met Daryl Education, het KNMI en de Universiteit Utrecht om dit examen op te zetten. Het evenement begint om 3:30 in gymzaal 3 van het Bonheuvel College, met inloop vanaf 3:15. Vergeet niet je rekenmachine mee te nemen. Na afloop is er een borrel in de personeelskamer. Aanmelden kan via de website van het klimaatexamen.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Jos Veel heeft de nieuwe uitgave van Vasthouden en Loslaten geschreven. In het boek staan 12 wandelroutes door de Schorrelse duinen, maar ook uitgebreide verhalen over de natuur, geschiedenis en verandering in het gebied. De opbrengst van het boek gaat volledig naar natuureducatie voor kinderen in Schorrel.

Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote

0: Armee-fractioon veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rode Armee-fractioon was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Samen actief bezig zijn, beter leren begrijpen wat je hond nodig heeft en vooral veel plezier maken. Dat staat centraal tijdens op woensdag 3 juni in Dorpshuis de Schulp. Hondentrainers Margriet en Toledo Brit Koopman vertellen bezoekers over hun trainingswandelingen voor hond en baas. De bijeenkomst vindt plaats van 10:30 tot 12 uur in Dorpshuis de Schulp aan de Visweg 45 in Egmond Binnen. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met een schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
1: Op Radio 80.
6: De Huis, Tuin en Keukenshow.
7: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Heilopas kan dit jaar nog niet worden gebruikt om te zwemmen bij het Baafje. Dat komt naar voren uit overleg tussen zwembadbeheerder Hollandsport en Hart van Noord-Holland, de organisatie die de passen verzorgt. Het is technisch niet haalbaar om het Baafje nog dit seizoen te koppelen aan de Heilopas. Hollandsport heeft al aangegeven deze mogelijkheid volgend jaar te willen aanbieden. Stichting Heemschut en bewoners van de wijk Plan Oost in Heilo vrezen dat industrieterrein Boekelemeer wordt uitgebreid naar de Oosterzijpolder. Deze optie lijkt te staan in de provincie Ontwerp Omgevingsvisie 2040. Volgens de bewoners wordt op uitbreiding aangestuurd. De optie blijkt al in een Europees plan uit 2023 te staan. Bovendien is een raadsinformatieavond over de omgevingsvisie verplaatst tot na de bezwaartermijn. Die loopt tot 8 juni. De herinrichting van de zanderij bij Castricum is voltooid. 23 hectare agrarische grond is omgevormd tot een natuurgebied met ruimte voor waterberging en recreatie. De wandelpaden zijn geschikt voor mensen met een rollator of in een rolstoel. En er staan ook bankjes. Aan het spoor is een biologische tuin ingericht met een voedselbos. De herinrichting was een project van de gemeente, provincie, het Hoogheemraadschap en PWM. Voor de derde keer in een ruime jaar tijd is een gezin aan de Boomvalk in Herugewaard doelwit geweest van een aanslag. In de nacht van zondag op maandag explodeerde zwaar vuurwerk op de voorruit van een voor de deur geparkeerde auto. Vorig jaar mei ging een explosief af bij de voordeur van het gezin. En eind juli was hun vorige auto doelwit. Het gezin zou betrokken zijn bij een slepende burenruzie. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In Egmond aan de Hoef vindt van 19 tot en met 31 mei een unieke locatietheatervoorstelling plaats op de ruïnes van het kasteel van Egmond en zelfs op het water. Dit spektakel, dat onderdeel uitmaakt van de karavaan, is een bijzondere bewerking van drie meesterwerken van Joost van Vondel, namelijk de Adam in Ballingschap, Lucifer en Gijsbrecht van Amstel.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer en meer.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In Groet worden iedere zomer een aantal semi-akoestische voorstellingen en optredens gegeven op Camping Eldorado in een hele intieme sfeer. In samenwerking met verschillende artiesten, dansers, muzikanten en singer-songwriters en verhalenvertellers willen ze zo ruimte maken voor jong talent.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren.

0: roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Manning Sampersen met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Na 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 3e ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico China. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vanaf woensdag 13 mei is op meerdere lokale televisiezenders in Noord-Holland een bijzondere zesdelige documentaire te zien. Getiteld Binnen bij Noordwest. In de serie worden 12 medewerkers van het ziekenhuis gevolgd met de camera, zowel op het werk als privé.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Velsen 3 kilometer file met een kleine 10 minuten onderhoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Verkiezingswinnaar Ons Dorp is weer bereid om te onderhandelen over een bestuursakkoord voor de gemeente Bergen. Ons Dorp wilde aanvankelijk 3 wethouders leveren en daar geen andere partijen niet mee akkoord. Nu zet Ons Dorp in op 1 fulltime wethouder die voor partij belangrijk onderwerp in de portefeuille heeft, waaronder veiligheid en asiel en statushouderopvang. Op het strand van Castricum is een vrouw lelijk gewond geraakt tijdens een valpartij. Dinsdagochtend ging ze onderuit op het betonnen pad voor de strandhuisjes langs. Opgeroepen ambulancepersoneel heeft de vrouw moeten stabiliseren in een vacuümmatras om haar veilig naar het ziekenhuis te kunnen brengen. Wat er nou precies is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. Christian Peetoom komt niet terug in het Alkmaarse college van BNB. In een brief aan de raad geeft de fractievoorzitter van de VVD aan dat zijn tijd als wethouder afgerond voelt. De 30-jarige Peetoom wil zich verder en vooral breder ontwikkelen. Hij kijkt met grote trots terug op onder andere grote investeringen in sportaccommodaties en verkeersveiligheid en op vernieuwing van de binnenstad. Een fietser is maandagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een bus op de Kanaalkade in Alkmaar. De fietser stak over bij de gedempte Nieuwe Sloot en had daarbij niet op tijd gezien dat er een bus van links kwam. Misschien had de laagstaande zon er iets mee te maken. De buschauffeur kon de botsing niet meer voorkomen. Ambulancepersoneel heeft de man naar het ziekenhuis gebracht en het ongeval trok veel bekijks. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op 1 juni start de gemeente met de renovatie van de sporthal in Egmond Binnen. Er zijn al de nodige voorbereidingen getroffen, waaronder het plaatsen van bouwhekken. Vanaf 1 juli wordt het werkterrein voor de bouw verder ingericht en sluit een derde van de parkeerterrein. In de tweede helft van augustus starten we dan met de sloop van dorpshuis De Schulp. Er komt een tijdelijke voorziening zodat het dorpshuis wel open kan blijven voor bepaalde activiteiten. Ook is er informatie over de voortgang van de renovatie en de bouw.

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de Straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcassa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenenwoningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder-een-kap-woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer.

0: weer. Veel zon en droog bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig. Komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De 45e editie van de avondvierdaagse vanuit Egmond aan de Hoef staat voor de deur. Het jaarlijkse evenement start maandag 8 juni. Ook dit jaar zijn er weer leuke wandelroutes binnen de Egmonden. De routes zijn verdeeld over 5 dagen. Naar eigen keuze kan een rustdag worden ingelast.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Heilopas kan dit jaar nog niet worden gebruikt om te zwemmen bij het Baafje. Dat komt naar voren uit overleg tussen zwembadbeheerder Hollandsport en Hart van Noord-Holland, de organisatie die de passen verzorgt. Het is technisch niet haalbaar om het Baafje nog dit seizoen te koppelen aan de Heilopas. Hollandsport heeft al aangegeven deze mogelijkheid volgend jaar te willen aanbieden. Op het strand van Castricum is een vrouw lelijk gewond geraakt tijdens een valpartij. Dinsdagochtend ging ze onderuit op het betonnen pad voor de strandhuisjes langs. Opgeroepen ambulancepersoneel heeft de vrouw moeten stabiliseren in een vacuümmatras om haar veilig naar het ziekenhuis te kunnen brengen. Wat er nou precies is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De badeentjesrace in Kamperduin was maandag één groot succes. 6000 gele badeentjes gingen tegelijk het water in en trokken veel bezoekers naar de lagune. Kinderen hielpen mee om de eentjes te verspreiden en de sfeer was volgens de organisatie geweldig. De opbrengst gaat naar Stichting ALS Nederland en Stichting Fursa, een schoolproject in Kenia. Er is tussen de 8 en 10.000 euro opgehaald met deze actie. René van Splunter uit Heilo is benoemd tot lid van de Orde van Oranje Nassau. Van Splunter was 24 jaar lang raadslid voor de VVD en werd in zijn eerste jaar al fractievoorzitter. Verder maakte hij lange tijd deel uit van de raadscommissie en was hij plaatsvervangend raadsvoorzitter en lid van de Boeg Raadswerkgroep Financiën. Burgemeester Marcia ten Bruggekaten reikte het koninklijk lintje uit tijdens de raadsvergadering van maandag. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vanaf woensdag 13 mei is op meerdere lokale televisiezenders in Noord-Holland een bijzondere zesdelige documentaire te zien. Getiteld Binnen bij Noordwest. In de serie worden 12 medewerkers van het ziekenhuis gevolgd met de camera, zowel op het werk als privé.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: Magicmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke

0: vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland begint de avondspits goed op gang te komen. De meeste files zijn dagelijks en hebben nog niet al te veel vertraging. Zoals de A4 in Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen 4 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot ook 10 minuten oponthoud. Dan de A22 Velsen richting Beverwijk. Tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost 2 kilometer met ook daar een kleine 10 minuten oponthoud. En tenslotte valt ook nog op de N247 Amsterdam richting Hoorn. Bij Waterland de Broek in Waterland Noord 3 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

er vandaan. Aha, and the sun always shines on TV. Nou, hij schijnt buiten ook nog volop. Het is lekker warm. Dit is de Good Afternoon Show. We zijn tot 6 uur bij om jouw oren te verwennen met fijne platen. Om jouw dag prettig af te sluiten. Jouw werkdag of jouw gewoon normale dag. Gooi de voetjes in de lucht en geniet van de mooie muziek. Zoals deze van Another en 45 Ultra. Dit is top.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Carrièreplatform Sister heeft uitgezocht dat de gemiddelde werknemer in Bergen 22 kilometer van zijn werk af woont. Wie de dieselauto voor te laat staan, bespaart bij de huidige prijzen op jaarbasis €1.352. Voor benzine scheelt het zelfs €1.823.

Puff Daddy, I'll Be Missing You. Samen met Faith Evans deed hij dat jaren geleden. Mooie plaat om weer eens terug te horen. Geldt ook voor de volgende. Die bekende band uit Zeeland vandaan. Hier is Bluff en een mooie dag.

Luis Fonsi samen met Demi Lovato en Enzym et Culpa. Gewoon zomerse muziek op Radio 80 voor de kust en Duinstreek. Omdat het zonnetje zo lekker straalt buiten. Hier is Olita Adams en The Rhythm of Life.

0: iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits goed op gang gekomen. Veel dagelijkse files en een paar met wat meer vertraging dan normaal, zoals de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar voor knooppunt Kooimeer bij de werkzaamheden daar een kwartier op onthoudt. En tenslotte valt op de A22 Velsen richting Beverwijk. Tussen knooppunt Velsen en Beverwijk-Oost staat 2 kilometer file met een vertraging van een klein kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. VVD Bergen is uit de onderhandelingen voor een nieuw bestuursakkoord gestapt. Dat heeft de partij via social media laten weten. De Bergense VVD stelt dat de constructief heeft meegedaan aan de onderhandelingen, maar dat die te weinig hebben opgeleverd. Volgens de partij blijven de standpunten op bepaalde dossiers te ver uit elkaar liggen. De VVD komt nog met een verklaring. Een motorrijder is zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij veel te hard over de A9 reed. Tijdens de periode van werkzaamheden mag hooguit 70 worden gereden, ook als er niet gewerkt wordt. De motorrijder reed 123 na toepassing van correcties. Een automobilist werd betrapt terwijl hij 103 reed. Ook wordt bekeurd op links rijden met een voertuig dat breder is dan 2 meter, exclusief spiegels. Vorige week kreeg iemand hiervoor een boete van €190. Stichting Heemschut en bewoners van de wijk Plan Oost in Heilo vrezen dat industrieterrein Boekelemeer wordt uitgebreid naar de Oosterzijpolder. Deze optie lijkt te staan in de provincie Ontwerp Omgevingsvisie 2040. Volgens de bewoners wordt op uitbreiding aangestuurd. De optie blijkt al in een Europees plan uit 2023 te staan. Bovendien is een raadsinformatieavond over de omgevingsvisie verplaatst tot na de bezwaartermijn, die loopt tot 8 juni. De herinrichting van de zanderij bij Castricum is voltooid. 23 hectare agrarische grond is omgevormd tot een natuurgebied met ruimte voor waterberging en recreatie. De wandelpaden zijn geschikt voor mensen met een rollator of in een rolstoel. En er staan ook bankjes. Aan het spoor is een biologische tuin ingericht met een voedselbos. De herinrichting was een project van de gemeente, provincie, het Hoogheemraadschap en PWM. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Gwen Stefani samen met Sim Thug en Luxurious hier in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Nu met Alex Born. Hier is Ordinary op Radio 80.

Ferry met zijn bandje Roxy Music en The Same Old Scene hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Tijd om te luisteren naar Avicii. Dit is For a Better Day bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Wat zou dat er zijn als je denkt dat je het strand oploopt? Palen om te waarschuwen voor drijfzand? Nou, dat valt alleszins mee. Want het zijn palen met borden waarop juist drijfkracht staat beschreven. Want dat is het thema van de 25e editie van Poëzie in de Branding. Tot half juni staan er 25 palen met gedichten. De palen en de plaatsing daarvan zijn mede mogelijk gemaakt door de gemeente. De tekst op de bovenste borden zijn de gedichten die de selectiecommissie het meest passend vond bij het thema. Gekozen dit maar liefst uit 174 inzendingen uit het hele Nederlandse taalgebied, dus ook Vlaanderen. Op de onderste borden prijken gedichten van jongeren en gedichtenregels van bekende en onbekende Bergenaren, waarvan het organisatiescomité vond dat ze niet konden ontbreken.

0: Muziek.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Dooral Negens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat 4 mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De 4 zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af.

0: 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits in volle gang. De meeste files zijn gelukkig dagelijks. Dat betekent dat ze niet veel meer vertraging hebben dan 10 minuten. Er is eigenlijk maar één uitzondering. Dus met andere woorden, één file die meer vertraging heeft dan 10 minuten. En dat is de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Ik knoop in het Kooimeer bij de werkzaamheden daar 18 kilometer langs rijden stilstaan. En dat kost je bijna 20 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.
3: Good afternoon met Bob.

0: Joe Cocker uit de film 9½ Weeks. You can leave your head on hier bij Radio 80. Tijd om te luisteren naar Little Kleine samen met Samuel Welten.
1: Het is een mooi Little Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De buurtsportcoaches van de gemeente Bergen organiseren op 4 woensdagen een speciale screeningsmoment voor valpreventie op verschillende locaties in de gemeente. Tijdens deze gratis, korte en laagdrempelige test krijgen deelnemers inzicht in hun valrisico met behulp van innovatieve Smartfloor. De screeningsmomenten zijn in Egmond op woensdag 3 juni en woensdag 5 augustus van 12 uur tot 1:30 bij Post aan Zee in Egmond aan Zee. In Schorrel kunnen mensen op woensdag 1 juli en woensdag 2 september van 12 tot 1:30 naar de Sanderij.

Mike Perry, samen met Steve Martin en The Ocean bij Radio 80. We gaan luisteren naar Lenny Kravitz. Even een rustpuntje in de show, in de vorm van The Fields of Joy.

Legend in de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag bij Radio 80. We gaan luisteren naar Yves Berendsen, die deed het samen met Emma Heesters. Hier is Alleen met jou in de Good Afternoon Show bij Radio 80.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privé blad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook in Noord-Holland in volle gang. Gelukkig veel dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken. De meeste oponthoud op de volgende twee wegen. De A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 een kwartier oponthoud en er staat 4 kilometer file. En de A22, Velzen richting Beverwijk. Voor Beverwijk Oost 2 kilometer file met ook daar een klein kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bouwbedrijf Heijmans mag de penitentiaire inrichting van Eruguwaard gaan verbouwen. De renovatie van het 30 jaar oude complex levert Heijmans 83 miljoen euro aan omzet op. Onder andere de entree, bezoekafdeling en de medische afdeling worden vernieuwd. Ook worden technische installaties vervangen. De renovatie start in januari en duurt zo'n 4,5 jaar. De gevangenis blijft in die periode gewoon in gebruik. De Heilopas kan dit jaar nog niet worden gebruikt om te zwemmen bij het Baafje. Dat komt naar voren uit overleg tussen zwembadbeheerder Hollandsport en Hart van Noord-Holland, de organisatie die de passen verzorgt. Het is technisch niet haalbaar om het Baafje nog dit seizoen te koppelen aan de Heilopas. Hollandsport heeft al aangegeven deze mogelijkheid volgend jaar te willen aanbieden. Verkiezingswinnaar Ons Dorp is weer bereid om te onderhandelen over een bestuursakkoord voor de gemeente Bergen. Ons Dorp wilde aanvankelijk 3 wethouders leveren en daar geen andere partijen niet mee akkoord. Nu zet Ons Dorp in op 1 fulltime wethouder die voor partij belangrijk onderwerp in de portefeuille heeft, waaronder veiligheid en asiel en statushouderopvang. De badeentjesrace in Kamperduin was maandag één groot succes. 6000 gele badeentjes gingen tegelijk het water in en trokken veel bezoekers naar de lagune. Kinderen hielpen mee om de eentjes te verspreiden en de sfeer was volgens de organisatie geweldig. De opbrengst gaat naar Stichting ALS Nederland en Stichting Fursa, een schoolproject in Kenia. Er is tussen de 8 en 10.000 euro opgehaald met deze actie. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Post Malone op deze woensdagmiddag en Gammagol. We gaan nu laatst naar Richard Marks. We dalen af naar de jaren 80. It is Satisfied in the Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vocalgroep Erato Egmond verzorgt zondag 28 juni een sfeervol zomerconcert in de Slotkapel. Het concert heeft een bijzonder doel: het inzamelen van geld voor duurzame ledkaarsverlichting in de kapel. Tijdens het concert is het mogelijk om te doneren via een loterij, een QR-code of een eenmalige gift. De opbrengst komt ten goede aan de aanschaf van ledkaarsverlichting. Aanvang voor het concert is om 3:00 PM. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.erato-egmond.nl.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskogel.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van

0: Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar twee eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits hebben we gehad in Noord-Holland. De meeste files die er nog staan hebben zo'n 5 minuten oponthoud nog. Iets meer vertraging zien we op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor Akersloot 10 minuten oponthoud. En het is wel druk op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem 3 kilometer met 20 minuten extra reistijd ook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
4: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
3: Wij in ieder geval wel.
5: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
3: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
6: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
3: Het stratenspel.
6: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
3: En Cabaret voor 9.
7: Wat wil hij precies met dit programma zeggen?
3: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
5: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
3: De info en hitkick. Best wakker.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Opvallende files in Noord-Holland nog op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Bij afrit Haarlem-Zuid is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht in de vertraging 10 minuten. En de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen Vijfhuizen en Haarlem hier staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. VVD Bergen is uit de onderhandelingen voor een nieuw bestuursakkoord gestapt. Dat heeft de partij via social media laten weten. De Bergense VVD stelt dat de constructief heeft meegedaan aan de onderhandelingen, maar dat die te weinig hebben opgeleverd. Volgens de partij blijven de standpunten op bepaalde dossiers te ver uit elkaar liggen. De VVD komt nog met een verklaring. De Heilopas kan dit jaar nog niet worden gebruikt om te zwemmen bij het Baafje. Dat komt naar voren uit overleg tussen zwembadbeheerder Hollandsport en Hart van Noord-Holland, de organisatie die de passen verzorgt. Het is technisch niet haalbaar om het Baafje nog dit seizoen te koppelen aan de Heilopas. Hollandsport heeft al aangegeven deze mogelijkheid volgend jaar te willen aanbieden. Op het strand van Castricum is een vrouw lelijk gewond geraakt tijdens een valpartij. Dinsdagochtend ging ze onderuit op het betonnen pad voor de strandhuisjes langs. Opgeroepen ambulancepersoneel heeft de vrouw moeten stabiliseren in een vacuümmatras om haar veilig naar het ziekenhuis te kunnen brengen. Wat er nou precies is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. Christian Peetoom komt niet terug in het Alkmaarse college van BNB. In een brief aan de raad geeft de fractievoorzitter van de VVD aan dat zijn tijd als wethouder afgerond voelt. De 30-jarige Peetoom wil zich verder en vooral breder ontwikkelen. Hij kijkt met grote trots terug op onder andere grote investeringen in sportaccommodaties en verkeersveiligheid en op vernieuwing van de binnenstad. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
2: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington, and I'm sure I will be again today, is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? U.S. investors are going to need clarity going forward.
1: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Shisha-eilanden zijn binnengegaan.
1: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
5: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
1: Op Radio 80.
6: De Huis, Tuin en Keukenshow.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
8: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. VVD Bergen is uit de onderhandelingen voor een nieuw bestuursakkoord gestapt. Dat heeft de partij via social media laten weten. De Bergense VVD stelt dat de constructief heeft meegedaan aan de onderhandelingen, maar dat die te weinig hebben opgeleverd. Volgens de partij blijven de standpunten op bepaalde dossiers te ver uit elkaar liggen. De VVD komt nog met een verklaring. Een motorrijder is zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij veel te hard over de A9 reed. Tijdens de periode van werkzaamheden mag hooguit 70 worden gereden, ook als er niet gewerkt wordt. De motorrijder reed 123 na toepassing van correcties. Een automobilist werd betrapt terwijl hij 103 reed. Ook wordt bekeurd op links rijden met een voertuig dat breder is dan 2 meter, exclusief spiegels. Vorige week kreeg iemand hiervoor een boete van €190. Stichting Heemschut en bewoners van de wijk Plan Oost in Heilo vrezen dat industrieterrein Boekelemeer wordt uitgebreid naar de Oosterzijpolder. Deze optie lijkt te staan in de provincie Ontwerp Omgevingsvisie 2040. Volgens de bewoners wordt op uitbreiding aangestuurd. De optie blijkt al in een Europees plan uit 2023 te staan. Bovendien is een raadsinformatieavond over de omgevingsvisie verplaatst tot na de bezwaartermijn, die loopt tot 8 juni. De herinrichting van de zanderij bij Castricum is voltooid. 23 hectare agrarische grond is omgevormd tot een natuurgebied met ruimte voor waterberging en recreatie. De wandelpaden zijn geschikt voor mensen met een rollator of in een rolstoel en er staan ook bankjes. Aan het spoor is een biologische tuin ingericht met een voedselbos. De herinrichting was een project van de gemeente, provincie, het Hoogheemraadschap en PWM. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
5: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
4: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een wegafsluiting in Noord-Holland. De N246 Beverwijk richting Westgrafdijk. Die is dicht tussen Krommenie en de aansluiting met de N414 door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperatuur.

0: Radio 80 met Loving You is Sweeter Than Ever. Ja, Nick Kamen. Deze man kennen we nog wel van een reclame van spijkerbroeken. Daarin stond hij in een wasserette. Hij kleedde zich om tot op zijn witte boxershort om zijn Stonewash spijkerbroek te wassen. En die reclamespot won destijds weer prijzen in diverse landen. En het droeg bij aan de populariteit en de verkoop van dat merk destijds. Nick Kamen dus met Loving You is Sweeter Than Ever.
1: Het is weer woensdagavond, 8 uur. Tijd voor de lekkerste muziek in de woensdagavondshow op Radio 80.
0: Jazeker, en we hebben er allemaal natuurlijk zin in. Na van die warme, hete dagen is het gewoon weer tijd voor een lekkere, verkoelende woensdagavondshow. Want we hebben heerlijke, verkoelende hits voor je klaarstaan de komende 2 uur. Het is op zolder hier in de studio waar ik draai nog behoorlijk warm. Maar dat mag de pret niet drukken. We zijn gewoon live. En dat tot en met 10 uur 's avonds. Met nieuwe plaat van Justle.

0: Radio 80 Bioscoop Agenda. Bioscoop Agenda.
1: In vierpraat door Sien Bergen draait de film Solo Mama. In Solo Mama volgt een vastberaden journalist haar verlangen om zelfstandig moeder te worden en vindt ze een veelbelovende donor. Wanneer ze hem benadert onder het mom van een zakelijk interview, vervaagt de grens tussen ethiek, intimiteit en regie over haar eigen verhaal. Hij draait nog in filmpje uit als Sien Bergen op donderdag 28 mei om 14:30 middags. Vrijdag 29 mei om 8:15 s'avonds. Zaterdag 30 mei om 5:15 middags. En zondag 31 mei om 8:00 s'avonds. In de film is in Alkmaar draait de film Sukwan Island. In Sukwan Island reist een getroubleerde twintiger naar een desolate plek om opnieuw contact te maken met zijn vader. Maar de confrontatie met een gedeelde verleden en de meedogenloze natuur dwingt hen tot een pijnlijke herwaardering van schuld, verantwoordelijkheid en liefde. Hij draait nog op donderdag 28 mei om 6:50. Vrijdag 29 mei om 13:30. Zaterdag 30 mei om 4:50. En tenslotte zondag 31 mei om 1:00 middags in het filmhuis in Alkmaar.
2: Now usually I don't do this, but go ahead on break them off with

0: plaat Ignition. En die hoorde je hier op Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. We gaan nu luisteren naar een plaat van Anne-Marie. Hier is de plaat Birthday.
1: I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ik ben Frank van der Kluft, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. AZ-middenvelder Kees Smit uit Heilo zit niet in de WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman. De 20-jarige Oranje-debutant viel op het laatste moment buiten de boot. Door het ontbreken van Smit levert AZ geen internationals voor het Nederlands elftal. Wel zijn meerdere spelers met een AZ-verleden geselecteerd, onder wie Tjitjane Reinders, Teun Koopmeijners, Guus Stil en Martin de Roon. Ook oud-AZ'er Crescencio Summerville gaat mee naar het WK. VVD Berg is uit de onderhandelingen voor een nieuw bestuursakkoord gestapt. Dat heeft de partij via social media laten weten. De Bergense VVD stelt dat de constructief heeft meegedaan aan de onderhandelingen, maar dat die te weinig hebben opgeleverd. Volgens de partij blijven de standpunten op bepaalde dossiers te ver uit elkaar liggen. De VVD komt nog met een verklaring. Bouwbedrijf Heijmans mag de penitentiaire inrichting van Eruugelwaard gaan verbouwen. De renovatie van het 30 jaar oude complex levert Heijmans 83 miljoen euro aan omzet op. Onder andere de entree, bezoekafdeling en de medische afdeling worden vernieuwd. Ook worden technische installaties vervangen. De renovatie start in januari en duurt zo'n 4,5 jaar. De gevangenis blijft in die periode gewoon in gebruik. Op het strand van Castricum is een vrouw lelijk gewond geraakt tijdens een valpartij. Dinsdagochtend ging ze onderuit op het betonnen pad voor de strandhuisjes langs. Opgeroepen ambulancepersoneel heeft de vrouw moeten stabiliseren in een vacuümmatras om haar veilig naar het ziekenhuis te kunnen brengen. Wat er nou precies is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
3: Gaan wij het uur nog even met je doornemen, want vanavond is het vrij zonnig en droog. Morgen is het zo'n 21 tot 27 graden met veel zonneschijn. Laten we daar nog een beetje van gaan genieten met z'n allen. Vrijdag dan, er wordt het 22 graden aan de noordwestkust tot 32 graden in het zuidoosten. Behalve zonnige periodes zijn er ook wolkenvelden en soms ontstaat een bui. In het weekend neemt de kans op een bui toe en daalt de temperatuur naar 19 tot 25 graden.

David en Born With a Broken Heart. Echt zo'n plaatje waarvan je van het deuntje al vrolijk wordt, zullen we maar zeggen. Het is tijd om even terug in de tijd te gaan naar het begin jaren 80. Doe met Sandy Ghost en The Eyes of Jenny op Radio 80. Jenny.

0: Prachtig uitgaansagenda. Uitgaansagenda.
1: In het dorpshart van Castricum draait de zondagsmarkt van 31 mei om klassieke auto's. In de Torrenstraat nemen tientallen oldtimers het straatbeeld over. Terwijl bezoekers tussen de glimmende voertuigen kunnen rondlopen en de verhalen achter de auto's ontdekken. De deelnemende voertuigen zijn minimaal 25 jaar oud en lopen uiteen van sportieve modellen tot stijlvolle klassiekers. De belangstelling onder de eigenaren blijkt groot. Het maximum aantal deelnemers is inmiddels bereikt. Daarmee belooft de Torrenstraat volledig gevuld te zijn met oldtimers van verschillende merken en bouwjaren. Naast de auto's blijft ook de reguliere zondagsmarkt aanwezig in Castricum. Op de Burgemeester Mooiestraat, het Bakkerspleitje en de Dorpstraat staan marktkramen met uiteenlopende producten, waaronder verse waren en bijzondere artikelen. Bezoekers kunnen daarnaast ook terecht op de terrassen in het dorp voor een hapje en een drankje. De markt maakt deel uit van een reeks zondagsmarkten die deze zomer plaatsvindt in Castricum. Na 31 mei volgen nog edities op 28 juni, 26 juli en 23 augustus. De markten duren telkens van 11 uur tot 5 uur en zijn vrij toegankelijk. Van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni staat Zwembad De Beek in Bergen opnieuw in het teken van de zwemvierdaagse. Volgens Holland Sport BV draait het evenement niet alleen om het zwemmen zelf, maar vooral om het samen beleven en de sfeer in en rond het bad. 4 avonden lang werken deelnemers aan hun afstand. Maar de zwemvierdaagse is bovenal een sociaal en gezellig sportmoment. In en rond het zwembad is er van alles te doen en elke avond hangt er een ontspannen feestelijke sfeer. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 500 tot 1500 meter per avond. Daarmee is er voor iedereen met een zwemdiploma A een passende uitdaging. Of je nu recreatief zwemt of wat fanatieker bent. De zwemvierdaagse vindt plaats van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni van 5:30 tot 7:00 s'avonds in Zwembad De Beek.
0: Radio 80, theaternieuws.
1: De PIMP Theatershow bezorgt een hilarische en inspirerende avond over gastvrijheid, service en het gedrag van gasten. Een echte one-man cabaretshow waarin hartgelachen en herkenning centraal staan. Milo Berlijn brengt op beeldende en scherpe wijze de do's en don'ts van de hospitality-wereld tot leven. In 90 minuten houdt Milo zijn publiek een duidelijke spiegel voor. Maandag 1 juni te zien in de Vest in Alkmaar.

Het was 2024, toen maakte Anouk samen met Tino Martin een duetje. En die plaat heette Voor je het weet. Ik spreek je zo meteen weer aan de andere kant van het nieuws van 9 uur. Dan ben ik bij je terug met uur 2 van de woensdagavondshow. En daarin ook gewoon nog heel veel leuke muziek. We hebben nog 2 plaatjes dit uur voor je klaarstaan. De eerste is van Somber en 12 to 12. Tot die tijd deze van Jimmy Neal.

0: deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: speciaals? Vertel het ons en we gaan voor je op zoek. Meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee, omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
2: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
1: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
3: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
1: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer: vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Dit is de woensdagavondshow op RTV 80.

film Beverly Hills nog, uit de jaren 80. Daar was dit plaatje die we zojuist draaiden, de soundtrack daarvan destijds. Je hoorde George Michael, ook wel bekend van Wham natuurlijk. En I Want Your Sex. Welkom in het tweede uur van de woensdagavondshow. Nu met de plaat So Easy, To Fall In Love.

0: Jo 80, bioscoopagenda.
1: In het filmpje uit Justine Berg draait de film Treat Her Like a Lady. In Treat Her Like a Lady staat Sandra voor een enorme uitdaging. Na een gedwongen uitzetting door de overheid moet ze haar dochters overtuigen dat hun noodsituatie beheersbaar is. Terwijl ze op creatieve, moedige en vaak hilarische momenten probeert hun leven weer op de rails te krijgen. Uiteraard nog in Sienbergen. In film is het ook maar draait de film Tuner. In Tuner leidt een uitzonderlijk oor voor detail tot een onverwachte carrièrewending wanneer een jonge pianostemmer merkt dat zijn technische precisie hem ook in staat stelt kluizen te kraken. Door hij verstikt raakt in een wereld waar morele grenzen vervagen en elke fout fataal kon zijn. Hij draait nog in het filmhuis in Alkmaar.

De band Doe Maar op Radio 80 en de plaat Watja. We gaan nu luisteren naar een leuke plaat van Mr. Props en Space for Two. Blijf lekker luisteren, want dit is de Woensdagavond Show.

hij was lekker vergeten, deze plaat, hoor. Uit de jaren 90 kwam dit van de US 3. En zo zitten we alweer bijna op 4 minuutjes voor 9:30 geworden. We gaan nu luisteren naar Dacia Benningfield met Unridden. En daarna heb ik het regennieuws, de reclame en het weer voor je klaarstaan. En dan gaan we kijken of het nog een beetje een mooi weer wordt de komende dagen.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: En dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring, achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. The Basics. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands, interviews met de bandleden of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Een 19-jarige man uit Den Helder is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden na mishandeling in een trein tussen Zaandam en Castricum. Op station Castricum werd de verdachte gearresteerd. Het slachtoffer raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Beelden uit de trein circuleren op social media, maar de politie roept op die niet verder te delen. Volgens de politie kan dat schadelijke gevolgen hebben voor het onderzoek en de betrokkenen. VVD Bergen is uit de onderhandelingen voor een nieuw bestuursakkoord gestapt. Dat heeft de partij via social media laten weten. De Bergense VVD stelt dat de constructief heeft meegedaan aan de onderhandelingen, maar dat die te weinig hebben opgeleverd. Volgens de partij blijven de standpunten op bepaalde dossiers te ver uit elkaar liggen. De VVD komt nog met een verklaring. De Heilopas kan dit jaar nog niet worden gebruikt om te zwemmen bij het Baafje. Dat komt naar voren uit overleg tussen zwembadbeheerder Hollandsport en Hart van Noord-Holland, de organisatie die de passen verzorgt. Het is technisch niet haalbaar om het Baafje nog dit seizoen te koppelen aan de Heilopas. Hollandsport heeft al aangegeven deze mogelijkheid volgend jaar te willen aanbieden. Verkiezingswinnaar Ons Dorp is weer bereid om te onderhandelen over een bestuursakkoord voor de gemeente Bergen. Ons Dorp wilde aanvankelijk 3 wethouders leveren en daar geen andere partijen niet mee akkoord. Nu zet Ons Dorp in op 1 fulltime wethouder die voor partij belangrijk onderwerp in de portefeuille heeft, waaronder veiligheid en asiel en statushouderopvang. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
8: Weer nog even met je doornemen, want vanavond is het vrij zonnig en droog. Morgen is het 21 tot 27 graden met veel zonneschijn. Vrijdag wordt het 22 graden aan de noordwestkust tot 32 graden in het zuidoosten. Behalve zonnige periodes zijn er dan ook wolkenvelden en soms ontstaat een bui. In het weekend neemt de kans op een bui toe en daalt de temperatuur naar zo'n 19 tot 25 graden.

0: with you.
1: I hate that it's true, hoorde je van Dean Lewis op Radio 80. Tijd voor een Engelse new wave band uit Sheffield. Met zanger Martin Fry, nu natuurlijk de band ABC. En ze waren in de jaren 80 heel succesvol. Zoals met de volgende plaat, Poison Arrow, komt album van hun debuutalbum, The Election of Love, uit 1982. Op 5 februari dat jaar werd het single uitgebracht.

Ben back in my world. We kunnen nog één plaatje draaien tot aan de uitgaansagenda en de bioscoopagenda. En dat is deze Angel Face van Oscar and the Wolves.

0: Op donderdag 11 juni om 14:00 vindt de jaarlijkse herdenking van Kamp Schorrel plaats. Dit evenement wordt gehouden bij het monument bij buitencentrum Schorrelse Duinen aan de Oorsprongweg. Het monument is opgericht door de stichting Vriendenkring Mathausen, die in 1991 werd opgericht ter nagedachtenis aan de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Kamp Schorrel naar concentratiekampen, waaronder Mathausen, zijn gedeporteerd. Iedereen is van harte welkom om deze herdenking bij te wonen. Dit jaar zijn de hoofdsprekers Nico Schrijver, hoogleraar internationaal recht, en Rosette Katz, voormalig bestuurslid van stichting Sobibor. Het programma begint met een welkomstwoord van Dorine van der Meij, gevolgd door een toespraak van burgemeester Jaap Bond en een muzikaal optreden door het koor Hij mis je zeen. Kinderen van basisschool Teun de Jager en kindcentrum Het Kinduin zullen voordrachten geven. Na een minuut stilte en bloemlegging is er gelegenheid voor thee en koffie in het buitencentrum. In Egmond aan de Hoef vindt van 19 tot en met 31 mei een unieke locatietheatervoorstelling plaats op de ruïnes van kasteel Egmond en zelfs op het water. Dit spektakel, dat onderdeel uitmaakt van de karavaan, is een bijzondere bewerking van drie meesterwerken van Joods van Vondel, namelijk Adam in Ballingschap, Lucifer en Gijsbrecht van Amstel. Het Ookmaarse Stadsgezelschap Collectief Blauwdruk brengt deze stukken om tragiecomedies te creëren die de geprivilegieerde positie van de westerse mens onder de loep neemt. De indrukwekkende setting en de omliggende natuur dragen bij aan het thema van de voorstelling. Volgens een woordvoerder van de karavaan kunnen bezoekers rekenen op een avond vol scherpe teksten, humor en spelplezier. De cast bestaat uit Bram, Tijn, Romein voor Collectief Brouwdruk, aangevuld met gastacteurs Alex Hendricks en Dinda Profili.
1: Radio 80, theaternieuws.
0: Op 4, 5 en 6 juni brengt muziektheatergroep De Hanswijkers uit Egmond vier voorstellingen van de musical Footloose naar Theater De Beun in Hello. De cast bestaat grotendeels uit lokaal talent uit de regio. De Hanswijkers draait op vrijwilligers, maar met een professionele aanpak. Onder leiding van Remy de Graaf en artistiek leider Sophie van Hekken wordt al maandenlang intensief gewerkt aan zang, spel en choreografie. Footloose, ook bekend door de muziek, vertelt het verhaal van een jonge outsider die een streng dorp op zijn kop zet met zijn liefde voor muziek en dans. De voorstellingen zijn op donderdag 4 en vrijdag 5 juni en die beginnen om 8:00 s'avonds. En op zaterdag 6 juni zijn er twee voorstellingen. 1 om 2:30 s'middags en 1 om 8:00 s'avonds.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskogel.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Door Alt Megens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
2: And one of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
1: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
3: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
1: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren overklagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In Groet worden iedere zomer een aantal semi-akoestische voorstellingen en optredens gegeven op Camping Eldorado in een hele intieme sfeer. In samenwerking met verschillende artiesten, dansers, muzikanten en singer-songwriters en verhalenvertellers willen ze zo ruimte maken voor jong talent.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van.

0: Radio 80 Hitdossier.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Een 19-jarige man uit Den Helder is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden na mishandeling in een trein tussen Zaandam en Castricum. Op station Castricum werd de verdachte gearresteerd. Het slachtoffer raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Beelden uit de trein circuleren op social media, maar de politie roept op die niet verder te delen. Volgens de politie kan dat schadelijke gevolgen hebben voor het onderzoek en de betrokkenen. In Castricum brak woensdagavond brand uit in een groot gebouw aan de Gasstraat. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling. De brandweer van Castricum kreeg assistentie uit de hele regio. Zo schoot vanuit Egmond aan Zee de waterwagen van de brandweer te hulp en kwam de hoogwerker uit Heemskerk. De Gasstraat en de Beverwijkerstraatweg werden tijdelijk afgesloten. De brandweer wist het vuur te doven, maar de schade is groot. De oorzaak van de brand is niet helemaal duidelijk. Een motorrijder is zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij veel te hard over de A9 reed. Tijdens de periode van werkzaamheden mag hooguit 70 worden gereden, ook als er niet gewerkt wordt. De motorrijder reed 123 na toepassing van correcties. Een automobilist werd betrapt terwijl hij 103 reed. Ook wordt bekeurd op links rijden met een voertuig dat breder is dan 2 meter, exclusief spiegels. Vorige week kreeg iemand hiervoor een boete van €190. Stichting Heemschut en bewoners van de wijk Plan Oost in Heilo vrezen dat industrieterrein Boekelemeer wordt uitgebreid naar de Oosterzijpolder. Deze optie lijkt te staan in de provincie Ontwerp Omgevingsvisie 2040. Volgens de bewoners wordt op uitbreiding aangestuurd. De optie blijkt al in een Europees plan uit 2023 te staan. Bovendien is een raadsinformatieavond over de omgevingsvisie verplaatst tot na de bezwaartermijn, die loopt tot 8 juni. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Move the City is op zoek naar 11 Alkmaarders voor een bijzondere theateractie. Wat als je zomaar een bankje op straat zet en iemand uitnodigt om even te komen zitten? Tijdens het gratis wijkfestival Move the City, dat dit jaar in de Hoef plaatsvindt, komt de Belgische theatermaker Dieter Michan op zondag 14 juni met de performance Bankcontact Invasie naar Alkmaar. Deelnemers gaan samen met Michan de wijk in, ieder met een klein bankje.

0: Evgenie Zetpaktuit, Evgenie van de Veen. Dag, Evgenie.
1: Hoi.
0: Leuk dat je er bent. We hebben elkaar een tijdje geleden gesproken, maar toen was je met Hartelijke Voet net begonnen, hè? Je onderneming eigenlijk.
1: Ja.
0: En dat doe je nog steeds.
1: Ja.
0: En daar gaan we het zo even over hebben, maar er is wat leuks nieuws op je pad gekomen. Je bent ook verhuisd richting Callensoog, daar woon je nu ook.
1: Ja.
0: En Shalita, hè? Dat is het nieuwe horeca onderneming eigenlijk in Callensoog sinds een half jaar ongeveer.
1: Dat klopt.
0: Ja. En ben je leidinggevende geworden?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, mijn roots liggen al in de horeca. En dit is een heel mooi nieuw restaurant. Dus ja, het is ontzettend leuk om daar te mogen zijn. Wat we daar doen, ja, we hebben een Mexicaanse keuken. Een hele vrolijke, frisse uitstraling. Ja, en de warmte van de zon, die voel je zomer en winter altijd in Chulita.
0: Ja.
1: En Chulita is eigenlijk altijd zomer. En we zijn gespecialiseerd in Mexicaanse keuken. Met authentieke gerechten. En ik zou zeggen, hoort zegt het voort.
0: Ja. Kom een keer langs.
1: Ja.
0: Sowieso. En mocht je minder te been zijn, is ook geen probleem. Het is een lift naar de toiletruimte. Beugels bij de toilet. Dus alles is aanwezig bij jullie ook eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Je kan, je krijgt een stukje begeleiding mee naar beneden toe met de lift. En je kan dus ook gewoon netjes naar het toilet daar zo. En dan word je weer omhoog geholpen, ook weer met de lift. Ja. En kan je weer aan tafel.
0: Ja, dus dat moet geen drempel zijn voor mensen nu dan in ieder geval.
1: Nee, inderdaad.
0: Om niet te komen. En inderdaad, de hapjes zijn heerlijk, moet ik zeggen. En het is allemaal niet gelukkig al te groot, hè?
1: Nee, nou, het concept is als volgt ook. Wij hebben een kaart waaronder ook grillgerechten staan. We zijn gespecialiseerd in taco's. En het concept is shared dining. En mensen kennen dan wel bijvoorbeeld tapas van de Spaanse restauranten.
0: Ja.
1: Maar bij ons werkt het iets anders. Onze gerechten zijn zo opgebouwd dat je ze makkelijk kunt delen. Dus bijvoorbeeld als je taco's bestelt, dat zitten drie op een rij. Worden die geserveerd. Eén voor jezelf, twee om te delen. Als je een quesadilla bestelt die lekker gevuld is met chicken tinga of een beef, nou ook hartstikke lekker, is die ook al opgedeeld. En vervolgens als je iets van de grill bestelt, kan je dat ook allemaal delen. En zo is elk gerecht makkelijk opgebouwd om ook weer makkelijk uit elkaar te halen en samen te tafelen.
0: Ja, leuk.
1: En op deze manier leer je eigenlijk de Mexicaanse keuken op een andere manier kennen. Doordat je ook niet meer nadenkt over voorhoofd of nagerecht. Je bestelt eigenlijk op dat moment wat je lekker vindt en zegt van nou, hey, dit calamares lijkt me lekker. Ik neem wat taco's. En ik neem een fajitas de pollo. Dat is een sizzling pannetje met kip. Dat komt allemaal op tafel. Je krijgt wat kleine borden. En je gaat dat lekker delen met elkaar.
0: Deze,
1: en zo leer je dus meerdere smaken kennen.
0: Ja, en zoete aardappel, hè? Ook dat.
1: Ja, dat hebben we ook inderdaad. Ook lekker begeleidend gerecht. Ja, en de gewone frietjes. Dat zijn bij ons dan Tijuana fries met Mexicaanse kruiden. Ook allemaal erg lekker. En zo zijn er voor elk wat wils op tafel te krijgen.
0: Ja.
1: Mensen kunnen ook terecht bij ons als we glutenvrij willen eten. En de taco's zijn bijvoorbeeld al van zichzelf glutenvrij. En weet je, vele mogelijkheden zijn bespreekbaar. Ook lactosevrij. Dus weet je, het is voor elk wat wils is er wat te krijgen.
0: Dus ook schroom niet als je een allergie hebt. Meld het gerust, want dan kunnen jullie daar rekening houden.
1: Ja, zeker kunnen we rekening mee houden, inderdaad.
0: Mooi. En je zijn ook nog in de prijzen gevallen, hè, onlangs. Voor de toegankelijkheid, toch?
1: Ja, klopt. We hebben een bronzen certificaat gekregen voor de toegankelijkheid voor mensen die minder valide zijn. Dus,
0: dat is wel een opsteker, toch?
1: Dat is zeker een opsteker. Ja, vooral voor de mensen die dat ook nodig hebben. En op deze manier begeleiding kunnen krijgen bij het feit om ook lekker te kunnen eten. Ja. En plezier te kunnen maken met mensen om hen heen.
0: En in zo'n korte tijd al in de prijzen vallen, dat is al een cadeautje op zich, vind ik.
1: Nou ja, zeker.
0: Ja.
1: Dat is het ook.
0: Ja.
1: Ja, we zijn net een half jaar geopend. Dus we zijn in ontwikkeling met allerlei dingen.
0: Ja, nou.
1: Natuurlijk in Mexicaanse stijl.
0: Ja. Leuk.
1: En dat kan je vinden op onze website van Julita. Dus ik zou zeggen, kijk er eens op en meld je aan.
0: Ja, Julita en Kans Oog. En ja. Dan vind je me ook zo. En ook andere informatie staat er allemaal op.
1: Zeker.
0: Ja, leuk. En nou, wat ik net al zei, Hartelijke Voet is je andere onderneming. En daar hebben we het verleden nog over gehad, toen je net er redelijk gestart was. Maar eventjes, de Hartelijke Voet, wat doe je dan bij de mensen?
1: Nou, de Hartelijke Voet, dat is mijn tweede liefde. De eerste liefde is de horeca en de tweede liefde is de voetenwerk. En waarmee ik mensen help te ontspannen. Kijk, het zenuwstelsel heeft heel veel te verduren in ons leven. En ja, alle spanningen worden opgeslagen in ons lijf. En op de manier met voetreflextherapie of voetmassage, want mensen komen ook met voetklachten of beenklachten bij mij. Ja, probeer ik de mensen te begeleiden naar verlichting in voeten en benen. En doordat je met de voeten en de benen aan de slag gaat, krijg je een heel verlichting in het hele lijf. Ja. En ook weer ruimte in je hoofd.
0: En juist ook in deze roerige tijden denk ik dat het nog belangrijker is.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja, dat merk je wel echt. Mensen weten soms geen raad meer met het eigen lijf. En ik zeg altijd, als je het lijf leert te ontspannen, ontspant je geest ook.
0: Ja.
1: En krijg je weer ruimte voor andere zaken. En ja, de dingen mag je loslaten. En waar ik zelf heel erg in geloof, is in de kracht van water. Dus mensen starten altijd op met een opgieting in een magnesiumbad bij mij. En die opgieting gaat over voeten en benen.
0: En het is niet zomaar een voetenbadje.
1: Nee, het is niet zomaar een voetenbad. Want de aanraking begint natuurlijk al door het water. En daarna vervolgens met mijn handen in het water. Waarbij ik de voeten en de benen ook scrub. En al wat impuls ga geven. Dat werkt heel ontspannend onder begeleiding van muziek ook. En daarna gaan ze naar de volgende behandeling. En dat is dan of voetreflextherapie. Een voetmassage. Of een spa-pedicure.
0: Spa-pedicure?
1: Ja. Ja, ook erg lekker. Ja, verzorging van de voeten is heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: En dat is vaak een heel erg ondergeschoven kindje bij heel veel mensen. En ja, we staan er de hele dag op.
0: Ja, je hebt ze de hele dag nodig eigenlijk.
1: Nou, dus, in principe wel.
0: Ja, om van A naar B te kunnen. Dus,
1: ja. En wat ik ook doe met mensen, dat is een rust- en hersteltrajecten. En daarbij komt het zenuwstelsel aan bod in het feit dat je echt goed leert ontspannen. Je krijgt wat begeleidende tips. We gaan ermee aan de slag tijdens de behandeling. En je zal merken door vertraging in het leven, wat je dan eigenlijk in 3 keer achter elkaar leert. En dat gaat toepassen in je dagelijks leven, dat gewoon enorm helpend is om jezelf weer tot rust te brengen. Want eigenlijk mogen we dat weer opnieuw gaan leren en gaan toepassen in ons leven.
0: Alles gaat snel tegenwoordig en haastig. En sommige mensen kunnen dan moeilijk de rust weer vinden om weer verder te kunnen. Dus dan is dit een hele mooie optie, zou een mooie optie kunnen zijn.
1: Ja, zeker. Kijk, en weet je, ik zeg altijd, met mijn werk wat ik doe, breng ik lichaam en geest in beweging. En ik ben zelf ook altijd graag in beweging. En dat is op de dansvloer, zeg maar, op de werkvloer.
0: Ja.
1: Bij de Mexicaan. Vrolijke muziek, daar word ik heel blij van. En muziek draagt bij. En ook met de Hartelijke Voet. En overigens, ik ben niet de zelfstandige ondernemer van de Mexicaan. Hè, dat ook duidelijk is. Want dat is
0: je bent alleen leidinggevende.
1: Ja, dat is het enige wat ik doe. En ik hoop daarmee mijn bijdrage te leveren aan vrolijkheid en blijdschap. Want ik denk dat er veel meer van dat mag zijn in het leven.
0: Ja, vind ik ook.
1: Ja. En doordat mensen meer in de ontspanningssituatie terechtkomen. Ja, er is al zoveel last in ons leven.
0: Ja.
1: Hè, laten we dat kunnen verlichten door onder andere voetreflextherapie, wat ik dan geef.
0: Ja. Ja. Bij de Hartelijke Voet op je website kunnen we ook alles vinden. Hè?
1: Precies, ja. Daar staan de behandelingen aangegeven en wat meer uitleg over de zaken. En mensen kunnen natuurlijk altijd een mailtje sturen of een WhatsApp. Is ook helemaal prima. En ik, als mensen bellen, ik probeer altijd binnen 24 uur terug
0: antwoord te geven.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Nou, heel veel plezier en succes met alles, Eugenie.
1: Ja, hey, en dankjewel, Lisette, dat ik hier bij je mag zijn.
0: Ja,
1: en,
0: graag gedaan.
1: Ik zie je graag weer bij de Mexicaan komen.
0: Ik kom helemaal gezellig. Dat lijkt me gezellig.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, hè.

0: Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn weer relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend.

0: onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer, vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten